0: Ghost in the Dark. Het is doezoenen. Oh, tot hij die beweef.
1: Zoen.
0: Čistý chill, čistá pôda.